0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boothek van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
4: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt langzaam op gang. Je hebt nu 5 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 5 minuten in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: het leek me wel goed om op deze donderdag, de week is al aardig op weg, even rustig te beginnen in de Ochtend van Horizon met Whitney Houston en Alison Moyet.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Je hoorde I Will Always Love You. Het was natuurlijk ook een eerbetoon aan Dolly Parton in 1994. En Dolly overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. En Alison Moyet, ja, met die mooie stem en that old devil called love. Ach ja, the devil is in the details, zeggen ze wel eens. En ja, liefde kan een duivel zijn, maar het kan natuurlijk ook heerlijk zijn en mooi. Ja, ik kies toch graag voor de laatste optie, hè? Ja. Maar liefde kan je soms misschien ook voor een duivels dilemma stellen. Ja, nou, ik gun het je niet, dus hopelijk gaat het goed met jouw liefde. Wat gaan we doen? Oh ja, nog één ding daarover. We kunnen niet zonder, hè? Nee, de mens kan niet zonder genegenheid en liefde. Dat hebben we nodig. Goed. Hey, dat gezegd hebbende, 3 september, 7 uur geweest. De Ochtend van Horizon. We zijn vertrokken hier in Simple Simons. En dat betekent dat we je proberen je de vierde werkdag van de week in te helpen. Het is inmiddels september. De meteorologische herfst is begonnen. Daar is nog weinig van te zien, maar je voelt het wel een beetje, hè? Het wordt ineens donker, hè, 's avonds. Ja, we zijn het niet meer gewend, hè? Nee, dat we ineens om 8:15, 8:30 schemering hebben. Ja, ja, doet je fietslampje het nog? Ik noem maar wat, hè. Maar het weer is nog steeds heerlijk en het wordt zelfs weer 4, 5, 26 graden de komende dagen. Dus blijf even luisteren, want om 7:15 hebben we het weer voor je. Wat hebben we nog meer? De Simple Shazam, ja, dat is toch een mooie, hè, van Sarah Bareilles. Just a Kid. En ook de open deurplaat neemt ons vandaag weer mee naar een bijzonder lied uit Duitsland. Meer zeg ik niet. Hans van Groessen komt voorbij met de Horizon Agenda. En dan hebben we natuurlijk ook nog het weer. En natuurlijk het nieuws van bij ons. En dat nieuws van bij ons, dat kun je lezen op rtvhorizon.nl. Maar zeker ook op eenkempen.nl. Als je nog wat meer dan alleen Valkenswaard, Kranendonk en Heeselende op je netvlies wilt hebben. Zoals Veldhoven, Eersel, Bladel, Bergijk. Dat soort mooie plekken en waar ook het nodige gebeurt. En Veldhoven natuurlijk. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, Susanne Freitag is jarig van Propaganda. Adam Curry, jawel. Jennifer Page, Omar Samuel Paisley. We kennen hem allemaal beter als Omi. Nivaldo Battista Lima, die kennen we beter als Gustavo Lima. En Evert Nieuwstede, de zanger en producer.

lijkt op het gebrabbel van een baby, maar het is gewoon Habba Dabba Ribikidi van de Urban Heroes. En Evert Nieuwstede schreef het liedje en produceerde het ook. En hij is de zanger. En hij viert vandaag alweer zijn 71ste verjaardag. Even vertellen, dit liedje komt uit 1980. Jawel. Het is 7:15. Het is nu Licky Lee en I Follow Rivers.

0: You're coming along.
1: Roger Hudson en Rick Davies van Supertramp maakten hele mooie liedjes, kregen daarna knallende ruzie en Supertramp was verleden tijd. Dit was School. En daarvoor I Follow Rivers van Licky Lee. En dan denk je, oh, dat heeft ze mooi gedaan op dat liedje van The Triggerfingers. Nee, het is net andersom. Het origineel is juist van Licky Lee. Straks het nieuws van bij ons. Kylie Minogue komt eraan. En nu Marshmello en Kelsea Ballerini uit de hitparades van nu. Another Drink.

0: nou succes ermee, want dit wordt in muziekland ook wel een oorworm genoemd. Want dit deuntje blijft gewoon in je hoofd zitten. En het is al 24 jaar geleden dat Kylie Minogue er een grote hit mee had. I can't get you out of my head. Nou, dat geldt ook dus voor dit deuntje. Succes ermee. Zometeen het nieuws van Beyoncé. Ook Young Guns Silver Fox komt eraan. Maar het is ook donderdag en druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in het zuiden van het land komt langzaam maar zeker op gang. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. De A16 heb je nu bij knooppunt Ridderkerk in beide richtingen zo'n 5 minuten tijdverlies. En op de A59 naar Den Bosch sta je tussen Drunen en Den Bosch West een kleine 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ah, Andy Platt en Sean Lee, oftewel Young Gun Silver Fox, alweer 4 jaar oud. Dit Rolling Back to Me.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen bij Westerhoven. De politie hield gistermiddag een man aan op het terrein van het Eurocircuit aan de Victoriedijk. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor de plaats van een ongeval te hebben verlaten. Op de kruising van de Weerderdijk en de camper Van het Reef raakte een personenauto van de weg, reed door een sloot en kwam tegen een boom tot stilstand. Vermoedelijk nam de bestuurder de bocht te ruim. Getuigen zagen hem na het ongeval wegwandelen richting

0: is de post in Budel toekomstbestendig, maar vraagt de kazerne in Marhezen op termijn om heroverweging door de staat van het gebouw en de ligging. Het college onderschrijft die beoordeling, maar wil eerst een bredere afweging maken op basis van regionale dekking, opkomsttijden, de beschikbaarheid van vrijwilligers en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen voordat een standpunt wordt ingenomen over een eventuele centrale locatie, bijvoorbeeld in de buurt van de A2. En tot slot nieuws met een link naar onze regio. Premier Rob Jetten en de Franse president Emmanuel Macron brachten gisteren een bezoek aan Brainport Eindhoven met een tussenstop bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Het bezoek stond in het teken van de Europese samenwerking op technologisch gebied. Jetten benadrukte het belang van een sterkere Europese tech-industrie met het oog op veiligheid en geopolitieke spanningen. Bij ASML kregen beide regeringsleiders onder leiding van topman Christophe Fourquet een rondleiding door de cleanrooms. Ook namen ze deel aan een ronde tafelgesprek met Franse en Nederlandse techbedrijven, waarbij onder meer werd gesproken over de kansen die kunstmatige intelligentie biedt voor de toekomstige groei. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Simpel Simons.

DJ Kygo samen met Mac McKnown en Take Me Back. Het komt uit de hitparades van vandaag. Daarvoor Orchestral Manoeuvres in the Dark and Talking Loud and Clear. Nou, heel duidelijk zal ik zijn over het weer van vandaag en morgen. Want het wordt iets warmer met maximaal rond de 22 graden. Maar er is ook een kleine kans op buien. Het is gewoon aangenaam najaarsweer. En morgen vrijdag wordt het nog iets warmer met maximaal rond de 24 graden en weinig regen. Ook het weekend blijft aangenaam met rond de 22 graden. Maar ik zie ook wel 26 graden staan, dus je weet het niet. Maar de komende dagen ziet het er goed uit.

soms werkt, maar ja, soms ook niet. Maar we moeten wel vooruit en terugkijken. Laten we dat vooral doen om er iets van te leren. Dat zeggen Peter Tosh samen met Mick Jagger. En dat deden ze in 1971. En daarvoor ook nog Mag ik naar je kijken van Marcel de Groot. Je weet wel, die zoon van Boudewijn, inderdaad. En zometeen het tweede deel van Simple Simons. Maar eerst de simpelste zijn van een week of 4 geleden. Shaboozy en Leon Bridges.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
2: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
4: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
2: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels is de spits helemaal op gang en er staan vooral dagelijkse files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je een kwartier oponthoud van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk tussen de knooppunten Zonzeel en Ridderkerk. Daar is de vertraging nu 25 minuten. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten vast tussen de afrit Dussen en Vlijmen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Sting.
1: Ja, de Emotions. En dit is ook een beetje een opmaak voor vanavond tussen 9 en 12. Dan is je er weer. Jan Luijks met Dance Tracks. We begonnen trouwens met Flair door het oog van de nacht.
2: Vandaag in het verleden.
1: Je weet het, elke donderdag tussen 9 en 12. Een reis door de soul en funk van de jaren 70, 80 en 90. Met Jan Luijks. En Marty van Erk. Jawel, maar nu eerst even iets anders. Want we hebben vandaag een verhaal over een Nederlandse tv-klassieker. Iets waar heel veel mensen nog steeds warme herinneringen aan hebben. Want precies 60 jaar geleden verscheen het voor het eerst op tv. Op 3 september 1966 zagen Nederlanders voor het eerst Ja, zuster, nee, zuster. Een serie over het rusthuis Clivia aan de Primulastraat. Grappig, warm en met onvergetelijke personages. Wie speelde er allemaal mee? Nou, grote namen uit die tijd. Hetty Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Dick Swidde, Albert Mol. En nog veel meer bekende acteurs. Zelfs in gastrollen zag je grote sterren voorbij komen zoals Wim Sonneveld en Ko van Dijk. Maar wat deze serie echt bijzonder maakte waren de teksten en liedjes. Die werden geschreven door Annie M.G. Schmid. Ja, dezelfde Annie M.G. Schmid die we kennen van al die prachtige kinderboeken. En de muziek kwam van Harry Bannink. En weet je wat knap is? Die liedjes en teksten zijn nog steeds bekend. Zelfs mensen die de serie nooit hebben gezien, kennen soms de deuntjes. In totaal maakten ze 20 afleveringen. De laatste werd uitgezonden op 7 september 1968. Kort, maar onvergetelijk, een stukje Nederlandse tv-geschiedenis dat nog steeds leeft. Ja, zuster, nee, zuster, ja. We hebben er denk ik allemaal wel eens van gehoord, toch? Ja, ik was uit 1965, dus ik heb dit niet bewust meegemaakt en ook geen actieve herinneringen eraan. En vandaag is het in Australië de dag van de vlag. Een dag speciaal gewijd aan de Australische nationale vlag. Op 3 september 1901 wapperde de Australische vlag voor het eerst. Dat jaar was bijzonder voor Australië, want het was net een federatie geworden. Een samenvoeging van verschillende koloniën tot één natie. En bij een nieuw land hoort natuurlijk ook een nieuwe vlag. En hoe kwam die vlag tot stand? Nou, er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De meeste inzendingen combineerden de Union Jack, de vlag van het Verenigd Koninkrijk, met het Zuiderkruis. Dat is een sterrenbeeld dat alleen zichtbaar is op het zuidelijk halfrond en dus perfect past bij Australië. Deze feestdag is zelf is trouwens veel jonger dan de vlag. Pas in 1984 nam John Christian Vaughan het initiatief om deze dag officieel in te stellen, met als doel de aanname van de vlag te herdenken. En hoe wordt het gevierd? Nou, het is geen officiële vrije dag, maar wel een dag met festiviteiten en ceremonies. Vaak doen ook politici en de gouverneur-generaal mee aan de vieringen. Dus vandaag een groet aan Australië en hun kenmerkende blauwe vlag met Zuiderkruis. En heel veel Nederlanders zijn naar Australië geëmigreerd. Dus ja, er komen ook wel heel wat Nederlandse namen voor in Australië. Zometeen de Horizon Agenda. Donna Summer komt eraan, maar nu eerst Michael Jackson, They Don't Care About Us. Goedemorgen.
3: De Radio Horizon Ochtendshow.

0: De foyer van het perron wordt volgende week vrijdag, 11 september, weer veranderd in een muziekcafé voor de Binnenband. Een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek met aanstekelijke mix van Americana, bluegrass, blues en country, sfeervolle Amerikaanse rock met een repertoire waarin je klassiekers kan horen van de Rolling Stones en Ray Charles tot moderne Mumford & Sons en Douwe Bob. Volgende week vrijdag, 11 september, het begint om 8:30 en de toegang is gratis. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in rouwcentrum Fiddelaars aan de spoorlaan 9C in Hezen en begint om 7:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 7:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Coast. 30 jaar geleden werd hij doodgeschoten. En afgelopen week werd de bedenker en aanstichter van die aanslag veroordeeld in Amerika. Ja, soms heeft goed werk tijd nodig. Tupac hebben we het natuurlijk over. En dit is samen met Dr. Dre en Roger Troutman in California Love.
1: Rolf Simons.
0: Ja, soms krijg je wat laat gerechtigheid, maar beter laat dan nooit. Nieuws van ons, van bij ons. We beginnen met politiek nieuws en een link naar onze regio. Want premier Jorop Jette en de Franse president Emmanuel Macron die brachten gisteren een bezoek aan Brainport Eindhoven met een tussenstop bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Het bezoek stond in het teken van de Europese samenwerking op technologisch gebied. Jette benadrukte het belang van een sterkere Europese tech-industrie, ook met het oog op veiligheid en geopolitieke spanningen. Bij ASML kregen beide regeringsleiders onder leiding van topman Christophe Fouquet een rondleiding door de cleanrooms. Ook namen ze deel aan een ronde tafelgesprek met Franse en Nederlandse techbedrijven, waarbij onder meer werd gesproken over de kansen die kunstmatige intelligentie biedt voor toekomstige groei. Dan een bericht uit Kranendonk. Het college van burgemeester en wethouders doet voorlopig geen uitspraak over de vraag of de brandweerposten in Budel en Maarhezen moeten worden samengevoegd tot één nieuwe kazerne. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Elan-fractievoorzitter Frans Strik. Volgens de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de post in Budel toekomstbestendig, maar vraagt de kazerne in Maarhezen op termijn om heroverweging. Door de staat van het gebouw, maar ook de ligging. Het college onderschrijft die beoordeling, maar wil eerst een bredere afweging maken op basis van regionale dekking, opkomsttijden, de beschikbaarheid van vrijwilligers en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen voordat een standpunt wordt ingenomen over eventuele centrale locatie, bijvoorbeeld in de buurt van de A2. En we eindigen in Westerhoven. De politie hield gistermiddag een man aan op het terrein van het Eurocircuit aan de Victoriedijk. Hij wordt ervan verdacht kort daarvoor de plaats van een ongeval te hebben verlaten. Op de kruising van de Weerderdijk en de Kempervenne Dreef raakte een personenauto van de weg, reed door een sloot en kwam tegen een boom tot stilstand. Vermoedelijk nam de bestuurder de bocht te ruim. Getuigen zagen hem na het ongeval wegwandelen richting de Victoriedijk. Agenten vonden na enige tijd een man bij de ingang van het Eurocircuit en omdat die niet meewerkte, werd extra politie opgeroepen. De man liep vervolgens het circuitterrein op, waar agenten hem met stroomstootwapens paraat aanhielden. Hij is geboeid overgebracht naar het politiebureau en die onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij het ongeval. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl en in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Het is toch knap als je muziek maakt die mensen gelijk herkennen. Want als je eenmaal iets van Tame Impala hebt gehoord, dan herken je het. Dit was Loser, zijn nieuwste single. Zometeen oud werk. We gaan naar de open deurplaat en die komt uit 1983. Maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. De meeste leveren ongeveer 10 minuten vertraging op. Zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Van Eindhoven naar de Belgische grens heb je ook 10 minuten oponthoud bij Maastricht. De A16 ook, van Breda naar Rotterdam.

0: Bluff en Counting Crows. Uit 2004 hoorde je Holiday in Spain.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 3 september 2026 en precies 43 jaar geleden kwam een bijzonder nummer de Nederlandse top 40 binnen. Kodo met Duze im Zoude Sausenschritt van Duff. Het kwam binnen op plaats 11 en het steeg snel. Vanaf 17 september 1983 stond de single 2 weken lang bovenaan. Een groot succes voor deze Duits-Oostenrijkse band. Duff staat voor Deutsch-Österreichisches Feingefühl, oftewel Duits-Oostenrijks fijngevoeligheid. De naam was een grapje. Er bestond al een band genaamd DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dus noemden zij zich Duff. De groep bestond uit 4 mensen. De Oostenrijkse cabaretiers Manfred Taugen en Jussi Prokopetz en de Duitse muzikanten Annette Humpe en haar zus Inga Humpe. Een bijzondere mix van comedy en muziek. Het begon eigenlijk als een project van Taugen en Prokopetz. Meer cabaret dan popmuziek. Tijdens opnames in Wenen ontmoetten ze Annette Humpe. Zij werd al snel de muzikale kracht achter het project. Ze produceerde en arrangeerde alles in de studio. Haar zus Inga werd de zangeres van het refrein. Het nummer gaat over Kodo, een ruimtewezen.

0: Een dialoog tussen de haat en Kodo. Aan het einde van het liedje is niet duidelijk wie deze strijd wint. Wij vinden het beter om de afloop aan de luisteraar zelf over te laten, zei het trio destijds. Interessant weet je, het nummer paste perfect in die tijd. Begin jaren 80 was science fiction overal, met films als E.T., Star Wars en Star Trek. En Kodo reed mee op die golf. Het werd een enorm succes. In Duitsland stond het nummer 5 weken op nummer 1. Er werden 1,2 miljoen exemplaren van verkocht. En het werd ook een nummer 1 hit in Oostenrijk, België en, zoals al gezegd, in Nederland. Duff bracht daarna nog een paar singles uit. Taxi en Oeh, meer blijft die luft weg. Maar na een paar jaar gingen de bandleden weer hun eigen weg. Het bleef bij dit ene mooie hoofdstuk. Vandaag draaien we de one-hit wonder Kodo. Duze im Sauserschiet van Duff, want het is...
1: De Open Deurplaat.

mächtig.

Yeah! De mooie stem van Adam Levine en Animals, hier van Maroon 5. En daarvoor dus Colonel Abrams. Het zit erop voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. Deze hele week nieuw werk van Sarah Bareilles. Van haar album Good Grief hoor je nu een eerbetoon aan de man die ooit zijn baan opzegde om haar te managen. Just a Kid. MUZIEK.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
10: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
9: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
11: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
9: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk qua dagelijkse files. Veel echte bijzonderheden zijn er niet, maar er staan wel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. En op een paar wegen is het nog wat drukker. Bijvoorbeeld op de A16. Van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Staat ook een pechgeval en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens heb je bij Maastricht 20 minuten oponthoud. De A58 van Breda naar Tilburg is het druk tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A59 naar Den Bosch sta je een half uur vast tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Openluchttheater De Huddenbergen in Luik-Schestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luik-Schestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luik-Schestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september en is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: De hits die je kent tijdens je werk.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files worden heel snel korter of zijn al opgelost. Op een aantal wegen heb je nog een paar minuten vertraging. De A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog wel 20 minuten oponthoud tussen Asten en Geldrop. Er staat ook een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

I'll be there for you. De Rembrandts opende het werk voor deze donderdag, de 3 september 2026. Luisteraars in de regio, van harte welkom. Ja, druilerig, wat vochtig buiten, maar dat is toch de tijd van het jaar. En daar moeten we toch mee doen. En net waarschijnlijk op het nieuws kunnen horen over AI of AI, net wat je toch mag noemen, intelligence op de computer en zo en dergelijke. Ja, er komen ook in de toekomst eigenlijk veel valse mailtjes en zo, dus ga niet te snel klikken. Kijk eerst eens goed wat het berichtje inhoudt. En controleer het desnoods even met andere mensen die je persoonlijk kent. En zeg van, heb je ook zoiets gehad? En klopt het allemaal wel? Want ga niet te snel in op bepaalde berichten. Ook al lijkt het allemaal heel vertrouwelijk. En denk van, goh, ik moet nou reageren. Niet meteen doen. Eerst goed kijken. En eventueel contact opzoeken met mensen die je kent. Uit je omgeving van, heb je ook zoiets gehad? Nou, dat kan een oplossing zijn natuurlijk. Goed, verder is het toch uitkijken met de AI. Het lijkt een verrijking, maar het is ook een beetje een gevaar. Wat geen gevaar is, maar wel mooi, is de nieuwe plaat van Davo Bob. En het heet Note to Self. Komt ie aan.

The Colors of the Wind. Om 10:15. Van Vanessa Williams. Mooie opname. Mag wel een beetje rustig beginnen, hè, met het programma vandaag. En daarvoor hadden we dus een nieuwe Douwe Bob. Note to Self. En hij is ook weer terug van zijn reis uit Amerika. Hij heeft er onder andere opgetreden met de band van Zac Brown. En dat was ook heel succesvol. Leuk is dat. Dan het volgende. De Ladies Night in Bergijk vindt plaats op vrijdag 4 september. Komende vrijdag dus. Op het Hof in het centrum. En de tijd s'avonds om 6:00 tot middernacht. En de winkels zijn geopend nog wel tot 10:00 s'avonds. Locatie is het dus het Hof in de kern van Bergijk. En dan de activiteiten. Het plein wordt omgetoverd tot een gezellig terras met muziek en entertainment. Er zijn heerlijke wijnen van Vino Vino en Vino Vigneux. En winkels in het centrum blijven extra, pakken extra uit en blijven langer open. Dus ga ervan genieten komende vrijdagavond in Bergijk op het Hof.

Ja, windkracht 11. Het zou vandaag een beetje harder gaan waaien. Ja. Windfalls 11 was het na die voor je. En daarvoor hadden we de Hollies uit de 60s met I Can't Let Go. Ja, beste mensen, de beste ruiters en paarden ter wereld komen van 4 tot en met 6 september weer samen in de Tops International Arena in Valkenswaard aan de Maastrichterweg. Tijdens de Global Champions Tour draait het 3 dagen lang om springsport, entertainment en activiteiten voor het hele gezin. En wil je op de hoogte blijven hoe dat allemaal eruit gaat zien, kijk even op de website van Tops International Sports. En dan ben je helemaal op de hoogte hoe mooi dat het gaat worden. Dat is het belangrijkste.

With a little luck. Paul McCartney moest een nieuwe synthesizer uitproberen. Nou. Ah, hij is weer terug.

En met de hulp van Linda McCartney was dat een aardige hit voor hem. Was niet zo'n grote hit, maar toch wel leuk om eens te draaien in het programma. Het is inmiddels 10:30. Straks hebben we de agendaberichten voor je. Ook hebben we nog gedraaid Thomas Jefferson uit 1969. En nog even een berichtje uit Valkenswaard. Even kijken. Geenhoven live presenteert komende zondagmiddag 6 september... het orkestje bij Zale Geenhoven aan de Hoppenbrouwers nummer 15 in Valkenswaard. En de band staat vanaf 3:00 middags op het podium... en brengt herkenbare dansmuziek uit de jaren 60, 70 en rock'n'roll. Het orkestje begon jaren 90 eigenlijk ontstaan uit de cityband... uit de omgeving van Eindhoven. En de bandleden hebben allemaal een lange staat van dienst als muzikant. En de groep is bekend bij veel dansliefhebbers. Dan bezoekers kunnen tijdens het optreden plaatsnemen aan een tafeltje... aan een staattafel of hangtafel, net waar je wil... of dansen op de ruime damvloer. Ook is er gelegenheid om van een hapje en een drankje te genieten. Komende zondagmiddag dus bij Zale Geenhoven. Ja, dan is het september inmiddels, 3 september... en het is ook wat vochtig buiten. Het is een soort wet day in september. En dan sluiten we ons helemaal bij aan met Pussycat. MUZIEK

die ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. Die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken tussen de monumentale bomen en grasvelden verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 2:30... en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Marhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielen.

0: publiciteit naar info@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Jan van Dommelen.
1: Horizon at Work. Radio.

Carole King. En voor haar was de zomer niet weggelegd. Het waaide wel rain until september. En we bedanken Hans van Groeze wederom voor de agendaberichten op deze donderdag, de 3 september 2026. Nu Nick Kershaw.

van de LP Arrival hebben het over ABBA. Dat waren ze met That's Me. En daarvoor hadden we Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Ja. En ondertussen zijn de mensen in Hezen, hebben alles weer zo'n beetje opgeruimd. De wagens zijn een beetje verdwenen, maar we hebben teruggekeken op een prachtig evenement. Een hele mooie Brabantse nacht met geweldig mooie variabelen en heel gevarieerd allemaal. Met ontzettend veel kleurrijk spektakel en hele mooie onderwerpen. We hebben echt alles uit de kast gehaald. Mooi.

0: Belong to the City. Een van de soloprojecten van Glenn Frey. Ken de jonge mannen nog van de Eagles uit die tijd, hè?
1: Nou, zeker.
0: En ik ga zo dadelijk Al Hudson en zijn partners nog draaien voor je. En dan gaan we op weg richting de commercials en de nieuws van 11 uur.

Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: thuis? Neem alvast een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Koffie, gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Het is 6 minuten over 11 uur op deze 3 september 2026. Het is wat druilerig buiten, wat regenachtig. En het lijkt wel dat de zomer weer toch een beetje ver weg is gehaakt. Weet je nog, een paar weken geleden zaten we hier nog te zweten met bijna 38 graden. Zeggen we, oh, is het toch droog? Ja, was het droog. En dan in één keer is het heel anders. Ja. Maar ja, voor de natuur is het natuurlijk goed. Maar het heeft blijkbaar nog veel tijd nodig, volgens de experts. Maar voor ons voelt het alweer heel wat anders natuurlijk. Tot aan 12 uur ben ik bij je met dit programma. We begonnen met Barry White en dat heette allemaal See the Trouble With Me.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: Beetle and the Stone. Aardig hit voor de jonge man Snelle. En daarvoor hadden we de Shocking Blue met zangeres Mariska Veres. En hun groot hit Venus.
1: Venus.
0: Ja, een verkeersbericht trouwens, ja. De N69 en de N397 worden komend weekend tijdelijk afgesloten vanwege onderhouds- en herstelwerkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september. De N397 wordt afgesloten van vrijdag 4 september 's avonds om 8 uur tot zaterdag 5 september 's morgens om 5 uur. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde Braambos bij Westerhoven en de rotonde bij Dommelen. Ook de toe- en afritten van en naar de N69 zijn in deze periode afgesloten. Het fietspad blijft wel open. Het verkeer wordt omgeleid via de N613, de Ender, Akkers, Frisse Venweg, Bergijkse Dijk en Luikerweg. Dan de N69. Aansluitend wordt de N69 ook afgesloten. En dit gebeurt van zaterdag 5 september 6 uur 's morgens tot zondag 6 september eveneens 6 uur 's morgens tussen Locht en de aansluiting met de N397. Het verkeer wordt tijdens deze afsluiting omgeleid via de A67 en de N397. Onderhoud aan weg en omgeving. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het zichtscherm van de kleine Beekdalbrug, glaspanelen, ecopassages, wegmarkeringen en voegen in de weg hersteld en onderhouden. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt dag en nacht gewerkt en de omwonenden kunnen hierdoor enige geluids- en lichthinder ervaren. Nou, een heel programma dus voor de wegwerkzaamheden voor dit komende weekend. We hadden het over de Beatles en de Stone en hier zijn de Rolling Stones.

Everyone's gone to the moon. Dat was Jonathan King. En daarvoor hadden we Street Fighting Man. Een van de vele hits voor de Rolling Stones van lang geleden. We gaan Edwork nog een aardig schijfje draaien. Van een live opname trouwens. Van de formatie Fleetwood Mac. En dat heet Dreams. Dreams. Met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham toen erbij. Ja, zeker.

Onder andere van C.C. Peniston, Finally. En daarvoor hadden we Jonathan King en Everyone's Gone to the Moon. De agendaberichten, die komen natuurlijk dadelijk ook aan. En ik even vermelden dat Koen van Och is benoemd tot ereburger van Dommelen. Nou, afgelopen maandag is dat gebeurd. En hij wordt geridderd, ja, althans op dat gebied, voor al zijn inzet, muzikale stromingen tijdens alle evenementen in Dommelen en Brouwerschat, tijdens de carnaval en andere evenementen. Ook was hij jarenlang mede kastelein en kastelein van Bommel Partycentrum. Dat is overgegaan in Bar Krijns afgelopen weekend, hè? Ja, weekend. Nou, Koen van Aert proficiat. En wij gaan nog een plaatje draaien. Niet alleen voor Koen, maar voor iedereen trouwens. Even tussen de regenbuitjes door, de Fortunes. Komt-ie aan. En zodanig de agenda berichten, ja, niet te vergeten.

0: De foyer van het perron wordt volgende week vrijdag, 11 september, weer veranderd in een muziekcafé voor de Binnenband. Een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek met aanstekelijke mix van Americana, bluegrass, blues en country, sfeervolle Amerikaanse rock met een repertoire waarin je klassiekers kan horen van de Rolling Stones en Ray Charles tot moderne Mumford & Sons en Douwe Bob. Volgende week vrijdag, 11 september, het begint om 8:30 en de toegang is gratis. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Rouwcentrum Fiddelaars aan de Spoorlaan 9C in Hezen en begint om 7:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 7:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uiterlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Love of Life, een van de vele hits van de formatie Earth and Fire. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze donderdag, de 3e september 2026. Hier is Irene Cara.

Eigenlijk een soort one day fly, hè? En één hitje hadden ze maar. The Hedgehoppers Anonymous en It's Good News Week. Ja, uit de jaren 60. En ook nog gedraaid Irene Cara, ook nog altijd leuk. Flashdance, what a feeling. Op deze donderdag, de 3e september 2016.

Was dat een broer van Johnny Winter? Johnny Winter, die bluesmuzikant, ja. Edgar Winter Group en de Freeride. Hier bij Horizon Network. En tussen de buitjes door. Ook nog vermeld dat we Elvis Presley ook nog gedraaid hebben.

The Edgar Winter Group. Ik ga er nog eentje voor je draaien. Om deze donderdag in dit programma Lips Inc. gaan we doen met Funky Town. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Edgar Winter weet van de geen ophouden vandaag. Zei je, jongen, het is bijna tijd. We moeten dadelijk naar de boterhammen in de koffie of de thee of de melk. Net wat je wil. Ik zou zeggen, maak het toch een lekkere, rustige donderdag van vandaag. En morgen is er weer een nieuwe Edwork met Verdommelen. Vanaf 10 uur, bedankt voor het luisteren. Till tomorrow. Dag, dag.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Dat komt door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N61 van Terneuzen naar Schoondijken bij Sluiskil. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken, tussen de monumentale bomen en grasvelden, verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 2:30... en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag, de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Tot zover de Horizon-agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
4: DAB+.
5: En overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed. Bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog niet veel files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen de Heide en Waspik 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Jansen.
11: En in knooppunt Leenderheide ontdekken we vandaag waarom je soms ineens moet gapen als iemand anders gaapt. En in Valkenswaard krijgt de natuur straks een poort waar jij doorheen mag.

heel leuk en gezellig hebben. Laten we dat maar even vasthouden. Donderdag 3 september is knooppunt Wenderheide op dag nummer 246 van het jaar. Dat betekent dat we dan nog 119 te gaan hebben. En op deze dag gebeurde er in 1967 iets bijzonders in Zweden. Automobilisten gingen van links ineens rechts rijden. Midden in de nacht werden verkeersborden omgedraaid en om 5 uur 's ochtends werd het verkeer tijdelijk stilgelegd. Het moet een van de grootste collectieve... Wacht eens even, aan welke kant moet ik nou momenten uit de geschiedenis zijn geweest?

Baby Rexha samen met Faithless en A New Religion. Hoorde je daarvoor Big Mountain en Baby I Love Your Way. En in dit laatste uur van de werkdag van deze donderdag hebben we toch ook weer zo'n moment waarop de werkdag misschien al wel voorbij is, maar we nog niet durven te vertrekken. En dat bracht mij bij het volgende. Soms lijkt het wel alsof er een soort van onzichtbare bel gerinkeld moet worden waarop staat nu mag je naar huis. En voor iedereen kan dat een verschillend vertrekmoment zijn. Dus de vraag aan jou is, terwijl niemand die toestemming hoeft te geven, het is misschien zelfs maar een rare gewoonte van werken, maar waarop wacht jij dat het officieel einde is van je werkdag en je naar huis gaat? Mag je even over

0: Nieuwe regels, nieuwe spelregels. Dat riekt een beetje naar manipulatie. Niet waar, Dua Lipa, een hit uit 2017 overigens. Morgen beginnen in Rotterdam de Wereldhavendagen. 3 dagen lang kun je ontdekken wat er allemaal gebeurt achter de schermen van een van de grootste havens ter wereld. Schepen, demonstraties, excursies en dit jaar extra aandacht voor de 60ste verjaardag van de zeecontainer. Alle informatie daarover vind je op de website wereldhavendagen.nl.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.

Miller, Langley en Choosing Texas hoorde hier op Radio Horizon. Valkenswaard krijgt er twee nieuwe kunstwerken bij, Lemnespoort en Mater. Lemnespoort wordt een houten poort die de verbinding tussen mens en natuur moet verbeelden. Je kunt er letterlijk doorheen lopen. Mater wordt een licht kunstwerk bij de voormalige kloostermuur van Sint Arnetendal in Dommelen en brengt de geschiedenis van het klooster opnieuw in beeld. Mooi idee eigenlijk. Kunst waar je niet alleen naar kijkt, maar waar je onderdeel van wordt. Eén kunstwerk laat je doorlopen, het andere laat je stilstaan. En dat in Valkenswaard. Gaan wij naar muziek van de Detroit Spinners. Dit is Working My Way Back to You, baby.

muziek van de Communion Arts uit 1987. Het liedje heette Never Can Say Goodbye. Ja, je weet het, de scholen zijn weer begonnen. Dus ook de jaarlijkse financiële reality check voor ouders. Het goede nieuws, middelbare school zelf is gratis. En de meeste schoolboeken en digitale licenties worden betaald door de school. Maar een atlas, rekenmachine, schriften, pennen, gymkleding en soms een laptop zijn wel voor eigen rekening. Een laptop mag de school trouwens niet verplicht stellen. Wie er geen kan betalen, moet een alternatief krijgen. En dan zijn er ook nog de vrijwillige ouderbijdragen, de excursies, de schoolreisjes. Kortom, het exacte bedrag wat een gezin uitgeeft per kind en per school is verschillend, maar één ding is zeker: wanneer werd gratis onderwijs eigenlijk een kwestie van wie krijgt de rekening? Muziek van Billy Joel, we gaan naar 1993. Dit is The River of Dreams.

The River of Dreams hoor je van Billy Joel. En je hebt denk ik heel wat fantasie nodig om daar een plaatje bij te verzinnen. Maar goed, je weet ooit nooit niet, zullen we maar zeggen. Daarvoor hoor je muziek van de Communards en Never Can Say Goodbye. Nou, je onderweg de Horizon Agenda. We gaan je weer bijpraten met allerlei plannen en activiteiten en evenementen in de regio. Maar nu eerst hoor je Alison Moyet met een hit uit 1982. En die gaat over Alleen Maar

Openluchttheater De Huddenbergen in Luiks-Gestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiks-Gestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van Luiks-Gestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis.

0: energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover de Horizonagenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

goede tijden voor All City en Carly Rae Jepsen in 2012. Het liedje heette Good Time. Maandag was dag, woensdag een hakdag, je kent dat fenomeen. Maar hoe zit het met de rest van de week? Dinsdag was vaak visdag, donderdag boerenkooldag, vrijdag was het weer visdag en op zaterdag schoonmaakdag. Dit verschilde natuurlijk per streek en gezin. De donderdag vind ik wel interessant, omdat het de dag van vandaag is. Dat was traditioneel vaak de was- en bakdag, maar in veel gezinnen de dag waarop peulvruchten of stampot op tafel kwam. En dat had alles te maken met een tijd waarin je nog kookte wat er met wat er in huis was en boodschappen doen minder vanzelfsprekend was. Onze kalender stond dus vroeger eigenlijk vol met huishoudelijke afspraken. Welke dag van de week zou jij vandaag nog een vaste betekenis willen geven? Mag je even over nadenken tijdens de Mavericks? Here comes my baby. Yeah.

Een lekker uptempo plaatje 1982. Je hoorde The Jam in a Town Called Millers. Voor de mensen die nog over de A2 moeten, er zijn weer veel avond- en nachtafsluitingen. Dus als je die A2 nodig hebt om nog ergens naartoe te gaan vanavond, bereid je reis maar even goed voor. Kan je meteen melden dat komend weekend weer een afsluiting is. De A73 tussen knooppunt Rijkenvoort en Venlo Noord is het hele weekend afgesloten. Dus check de routes

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en afrit Wouwsplantage 10 minuten oponthoud. En op de N62 bij de Westerschelde-tunnel is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
5: En in knooppunt Leendrijden gaan we van werkmodus naar thuismodus met de belangrijkste vraag van vandaag: wat eten we eigenlijk? En we ontdekken waarom je neus blijkbaar ook een eigen hobbyafdeling heeft.
2: Hey.
6: Rules the nation with Russian.

Musical Youth. En inmiddels zijn ze oud en grijs, zou je bijna kunnen zeggen. Want dit is alweer een oudje. Musical Youth en Pas de Dutchie hoorde je als eerste plaat in deel 2 van Knooppunt Leendrijden. Van harte welkom daarbij. Donderdag 3 september. En dan komt natuurlijk de grote hamvraag. Wat eten we vanavond? En als jij dat onderwerp in de groep gooit, komt er dan eigenlijk ooit consensus? Want iedereen heeft wel zin in iets lekkers. Is toch zo, of niet? Laten we maar eens luisteren naar Bruno Mars. Nee.

Dat is een plaatje wat ik toch op een of andere manier associeer met zon en zomer en dat soort zaken. Je hoorde Margaret Singana en We Are Grown. En het ging over Shaka Zulu voor de mensen die dit thuis even bijhouden. Maar als we het woord zon laten vallen, september en oktober voelen soms alsof de zomer nog een klein beetje weigert te vertrekken. En dat klopt ook wel, want in onze regio krijgen we in september gemiddeld ongeveer 153 uur zonneschijn. En in oktober zakt dat naar ongeveer 105 uur. Dat is bijna een derde minder in één maand. En het gaat niet alleen over wolken. De dagen worden snel korter, waardoor simpelweg minder uren zijn waarop de zon kan schijnen. Vorig jaar was het verschil trouwens extreem. September leverde landelijk 188 uur zon op en oktober slechts 87.

Michael Bublé met een hit uit 2009, Haven't Met You Yet. Een bierbuik, komt dat nou echt van bier? Volgens het blad Quest is dat verhaal een stuk ingewikkelder. Alcohol levert 7 kilocalorieën per gram en je lichaam breekt alcohol eerst af, waardoor de verbranding van vet tijdelijk wordt geremd. Bovendien kan alcohol je eetlust vergroten, dus bier met bitterballen is een gevaarlijk duo. Maar wel heel erg lekker. Waarom vooral mannen zo'n buik krijgen, dat heeft met hormonen en de manier waarop mannen vet opslaan te maken. Vooral viscaraal vet, dus vet rond je organen, is daarbij het probleem. Maar eerlijk is eerlijk, hoeveel van buik komt door het bier en hoeveel door alles wat je erbij eet, is dan eigenlijk wel een bierbuik, is het vraagteken. Nou, mag je even over nadenken tijdens Cool and the Gang. En dit is Joanna.

David Guetta en Sia samen. En het liedje heette Titanium. Daarvoor hoorde je Kool & The Gang en Joanna. We gaan het hebben over Sex Crime. En dat heeft te maken met de hit die de Eurythmics in 1984 maakte. In Nederland is dat geen fictie. De politie noteerde afgelopen jaar ruim 11.000 seksuele misdrijven waar aangifte voor is gedaan. Dat zijn alleen dus die gevallen die bij de politie terechtkomen. En al die anderen, daar hebben we het niet eens over. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 1,9% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder al slachtoffer zijn geweest van een seksueel delict. Ik vind dat geen mooie cijfers, maar dit is wel een mooie plaat. Sex.

0: ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. Die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken tussen de monumentale bomen en grasvelden verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 2:30 en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag, de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Tot zover de Horizon-agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging op

ik vind het een leuke nieuwe plaat. Another en 54 Ultra hoor je. En Talk to You. Een lekker gesprek met elkaar. Hoe heerlijk kan dat zijn met een borrel te breien? Maar ja, daar moeten we op donderdag misschien nog maar niet aan denken. Alhoewel.

En alweer een liedje over een verloren gegaane liefde. Joss Stone en You Had Me. De vraag van vandaag. Stel, je baas is heel royaal en geeft je een bonus van 1500 euro. Die krijg je netto in de handen. Maar de verplichting die er tegenover staat is dat jij het geld uit moet geven binnen een week. Waaraan ga jij dat extra geld besteden? Het is een vraag waar je eens even over kunt gaan mijmeren. Je moet namelijk iets gaan doen. En dat brengt me bij de Frank Boeijen Groep. Een hit uit 1983 en die heet...

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht voor Afrikkerk 3, 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Os voor Veghel, 10 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Knoppen Bankhoef, 10 minuten oponthoud. Op de N278 Vaals richting Maastricht, voor Maastricht-Biesland, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon!
0: Frans van Dam.
8: Ja, jongens, 3 september 2026. Goedenavond, van harte welkom. Knopen Leenderheide en het einde van de transferperiode in het voetbal. Dus heel veel mensen kunnen weer op 2 oren slapen. Ja, van harte welkom iedereen.

album van Foreigner kwam uit in 1981. Foreigner 4. Alle nummers geschreven door Mick Jones en zanger Lou Gramm. En die hoorde je hier ook op Urgent. Een hit voornamelijk in Amerika. Hier was het meer Waiting for a Girl Like You, die het goed deed over. Dus bijna 6:08. Dank aan Ron Fransen. Dankjewel, Ron. Die is morgen weer uitgedraaid met Echt van Echt. Dit is Dan

Sting. Hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. Nog niet veel geleden. If I Ever Lose My Faith in You is een hit uit 1994. Shaboozy gaan we. We gaan naar Shaboozy. Ja, inderdaad. Die heeft een album gemaakt. En dat niet alleen, maar ook op zijn eigen recordlabel. American Dogwood. En de allereerste artiest die daarop tekende, dat was deze man. Kevin Powers en Shaboozy. Jazeker. Dit is Move On.

Uit Los Angeles komt de beide groepen Cat's Eye en Animal. Ja, 6 leden inderdaad. Sophia, Daniela, Lara, Megan, Manon en Yunche. Om het maar eens even compleet te maken allemaal. Cat's Eye, hou ze in de gaten. 3 minuten voor 6:30. We gaan zo langzamerhand richting de ANWB. Dat niet alleen, maar we hebben nog een leuke nieuwe plaat. Van Aura en Camelfat, Jori Zo. En Panic Room. En straks staan we nog even stil bij de sterfdag van een van de meest invloedrijke artiesten uit de jaren 80. Dat hoor je straks allemaal na Stardust. And music sounds better with

0: half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

gaan even stil bij de sterfdag van Walter Becker. Overleden 2017 op deze dag. Hij is maar 67 geworden en een van de stichtende leden van Steely Dan. En inderdaad, die hoorde je net ook met The Fez. En iedereen dacht, waar gaat het eigenlijk over? Fez is eigenlijk een condoom. Vertel het u er maar even bij deze dan. Inderdaad. 9 over half 7. We zitten alweer in de tweede helft van Knoop in Leenderijden. Met nu de mannen van Silk Sonic, Bruno en Anderson. Escape.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

de tijd dat Bernard Edwards en Nile Rodgers nog nummers schreven voor Sister Sledge. Daarna is het Narada Michael Walden geworden die een aantal nummers had geschreven. Waaronder Frankie, hè. Maar dit was nog uit de koker van Bernard en Al. He's the Greatest Dancer, 1978. Daarvoor trouwens Sam Fender, Elton John en Talk to You. Ook zo'n fijne plaat. Terug naar 1995. Het is nog niet zo oud eigenlijk. Electric Light Orchestra op je radio.

Slim gedaan hoor. La Collegiala zat erin. Had hij het gehoord? Becky G en Topic en Sorry Papi. Ja, sorry ook, wat we moeten afsluiten. Dit is de simpeltjes zijn van deze week. Sarah Bareilles en Just a Kid. Ben er morgen weer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Libra.
1: Leo.
0: Cancer.
2: Ralph.
0: Ciao.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
2: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
4: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
2: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.